0: Patriotic Alliance, Gigang, what you twinkle, gula, papillo, hunkachi, gamaqua, ingwaki, lugalo, hunkang, his yquagi, waki central, ki juices at the Hangulaki Gafial to hookang, higigi, gunnikonagi plus ligger here in Hangulaki November, at yaka, unhi, yigiasan, ta noyang, he a patriotic alliance, gigawagate, and McKenzie. Yan the municipality, paling oi umusi benukuna viko magi yapanga, keti anga titigan kika gulik ki papilon kula katigre gamaluga lungi, mkuna kavatika unhi tri hi ati nao, ngawagi kagia o, ta tiaka ingia kundisa ki lugalong, manaka plus legaki mgoso benukuna, tiangangangi pasika tutum tum, hokora kokula hom. Parte navigitan. Ni hangula manifest ke Bloemfontein kuna ikigi kona ya bunga hum. Abigail Fesaghi hanamkin hum.
1: Patriotic Alliance kuna khanao ane anka tukwano ngitika khana avasita ha kuruku kama teki akhanunga dawasana teki khana miete ngomba para arako kaka yaten kwena khuji khana tawuni sa kumkara angwe takhono ani kuti khujitama khana mungu khata khana kuyete nge khan o kame khan wotisi khana nga masan tiatweta ha nge nga o manda kuruku si hisan sa November mkikamski eta kuma Patriotic Alliance sima Gaitin McKenzie anka tisi municipality tiji moko ngiko si hae a kune saka a ngan omba para a ngoka ya no din kwe na ukwe tako mutetu ji a moko klomka dinu ngan kwe na a moko kuro eita kama a kati khasi ngu business eta ma hisana ko haji ngu business ji khaji omba para ji di minyete kwa kha business eta ma kha jauta parte ye ngie dinavi kisiki khana okuro ku si unga daw sanne a Bloemfontein ki siteko a krati a khan kwen se te ku yeti kamtska Abigail Visekhi borete a swere magwe.
2: Di president van di PRA Gaitin McKenzie het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy partij op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir een van Bloemfontein se waterbronne inloop. Hy sê wat hom kwaad maak is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
6: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Malahoom has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Suid-Afrika fisak o ikun ati khonya khlindi ti dhenu igike wona ke kan ha o khaka he atibi ke ka ga ke ka ngoga ngoto ka ku wona ngo ke makwa tho ke ka wuzela ti theka se ke ngum ke tuti kan he ayula ke ka ga ka wasin kwa o ya khu ke ka hm kan o hdim ta adi ket ke ka proyeka ngi se ke kumisala ta macak o hu o university tang hostelen boski kawa ta fisaka a wa o ya khwe ki tu jim su cha ya ng hi ka ya kundisa ki tibi ge ka ngwa tu hi ngwa ki ka anu hasaka hi ki katane a o te gi kang ha o tsunga na kang hi chi kha gi kwa a khwa ka sa u ku ngwa to ka qala ng gi qhika ka qatibulula ka eta se kumisala da humani raduli ngui sumani kwa ngwa to ka fisak o hi ng kyang te gi technologia ng atia kang hi akwa sa thama khwe mku ngwa tu chi chwai ng hi sungwa afisa ingun hum ki thain ka chi chi ka ng ingwa ki kang hi a wa chi chwa ge ka ngwa tu chiang ge hum kang hi si ge kwa a wanam Warren Engelbrecht hanam ki hum
1: South Africa si o na forsenge jawa jawa kankwena anka tukwa nongte ka kwa dikwa na ankhana wo khwati nata tibi jonga ya ankhana kwa kia mana kogore khanjao ka tihonge kwa di kuwa kuwa ka kuwa di gyao ko kwe di awoke sesai ko siko wo di an. Trek ame ake han he edikip te kite he a proyeke mo ite kwa no tseka nya mo khwati ya university Stellenbosch suski nya mo khwati ti sesa ko ha aki jama jama ku de kwa na akam di a nata ti bi a hin no to aki ma no go ire ta question kara kha di a aki nga o ka te ni hi ko ni te bu kwe he a ngo aska ya ho ka ta ti ngin khona kwa ki ma kon khona a ka to kwa no ni technology he tsone sa ga kha o ntsa den khwena a ta ko ngo kwesana ga an khwen o tre a ngo qe o qe o ntsa tsa dreta nge nka o ka hisan go ji a ji mo ite no tsukam ji ka sa qe an khwena a se sa e go tsam ji ka Warren Engelberg te a borie swere magwe
7: vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiketprojek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
8: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland en ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierdie analiseer nou spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
7: Malherbe sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB-toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
8: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe het ons nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.